Ik kwam voor dat liep kwam. Maar toen was niet blij. Al bühne, al grote. Maar liep kwam laat kwam. En die zei, moet je net uitzien. We moeten meer goede luien gehad. 1, 2, 3.

0: Macaro!
1: Oh,
0: yeah! Oh, yeah!
1: Rock!
0: Yeah!
1: Rock!
0: Macaro!
1: Come on, baby!
0: Merci! Merci!
1: Yeah! Zijn jullie ervan? Waar zijn de vrouwen? Waar zijn de mannen? Ja, de wild klassiek ensemble!
2: Yeah!
3: Originality peers!
4: Yes!